wil staan op die toren, op die wachtmuur mij stel. Ik wil luisteren om te zeggen wat die geest mij vertel. Roep toch die mannen waar die waarheid wil praat, wat opstaan voor ons God.

word verdraai. Die oes van ons woorde word kragloos gemaai. Duister en donker word die wyse se raad geen krag in.

grupo amo. Jesus, machtige Heer. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, machtige Heer, Immanuel, God met ons, is die lewende woord.

terwijl hij steeds voor homself bleef praat. En je denkt wat het geword van lieve Jezus, toen hij een fout op die internet maakt. Je ziet niks, surf maar in net.

0: Coming up next, more great music.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

ser como fora de mit me vertel toch meer van u, van die almacht, van die liefde, van die troon. Vader, ek wil deel met u, ek wil kom dankie sê met u. Dankie vir oorwinning, dat ek niet mag wees in u. De soldering dier genade, verzoening aan die kruis, die almacht, die liefde.

hey ho, die kleinste, fijnste babbietje. En zij hangt, hey ho, die kleinste, fijnste babbietje. En zij hangt, hey ho, die kleinste, fijnste babbietje. En zij hangt, hey ho, ons allemaal. En zij hangt, hey ho, die grootste dinosaurus. En zij hangt, hey ho, die grootste dinosaurus.